0: Sledgehammer, die klanke van Fifth Harmony vanoggend vir jou hier op 90.1 104.1. Raaf, om en om ook na geluister. Hoop dat jou donderdagoggend is so ver goed op dreef. Weer eens welkom van my en Rico Harris, ek's in vir Anton. Ons is saam tot voor 9. Hier is Gerard Stein.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Tieners Onthou herbou nie net motors nie, Tieners Onthou bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Tieners Onthou as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoldo.co.za. Tieners Onthou, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: liefde. Dat was André het geweest met die bitterzoet van liefde. Hey, ja, tijd voor mij om jou te groet. Ek gaan vir jou uitspeel met Freya Skies, Can't Fake It. En dan direct naar die nuus gaan Enrico jou verder geselskap hou. Geniet om.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM gaan aan en aan en aan.

Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Sotho is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersotho.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Plain Park, dear Emerger, Suid-Afrikaanse talente op sy beste. Goeienaand en welkom, dis net na 6, dis donderdag aand, my naam is Corey Kers, om te jou tot en met 9 uur toe. Tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig en dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons is bezig met ons tydkapsule segment en ons gaan vanavond aan met die jaar 2023. Ons het gisteraand met die einde van die program ons eerste feit oor 2023 gegee. So vanavond gaan ons aan met die tweede ene. So bly ingeskakel vir dit as jy wil weet wat het alles in 2023 afgeloop. Maar nou terug neem musiek, PJ Cruz met Te Goed Om Waar Te Wees.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Dit was nou die Hallo met juist die een en voor dit Suzanne met vier bestand in Texas met I Don't Want a Lover. Volgende bykie Hevels Fantasties met Rof Stoei Greep. 104.1

0: SFM Skop.
1: Gaat ons morgen sierte, vlieg ons met die plein. Leg ons op die stranden en drink ons piekie wijn.
0: SFM.

0: Winona Oak met Let Me Know, Rian Benardi met Kattebak voor dit. Volgende JC Kraus met Jy's My Juliet.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: En dis nou net na 7, so dis tyd vir verskeie onderwerpe. En ons is besig met die jaar 2023. Ons het gisterand met hom begin en ons gaan vanavond aan met hom. Nou op die 10de januari 2023, the UK's Prince Harry published a spare, his tell-all memoir on his upbringing with the royal family.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SF. Of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek. SFM gaan aan en aan.

Die 9de Maart 2023 het Amerika se plate industrie beweer dat sedert 1987 het die verkope van plate die verkope van CDs uitoorlê. Met ander woorde, daar het meer plate daardie jaar verkoop as wat daar CDs verkoop het. En kyk vandag, dis asof die hele plate generasie weer terug is. Lekker, daar moes nou niks mooier of ander type klank as om deur musiek op plate te luister nie. 104.1 SFM.

0: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
1: My skapie, my sonneblom,